Spit op een bellen, kentien aan het zij. Posłuchala ova muzika španskih gitara.